0: partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe CAO, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18, die met een opgedreven bromfiets reed, een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y bonito como tú. Qué rico está de mi labor, bonito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y bonito como tú. Qué rico está de mi labor, bonito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y bonequito como tú. Que tú estás en mi labor, bonequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y bonequito como tú. Que tú estás en mi labor, bonequito como tú.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: De Brugse Radio.
5: He lay face down on the desert sand, clutching a six-gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
6: Ringo!
5: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo.
6: Ringo.
5: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo.
6: Ringo, Ringo.
5: I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
6: Ringo, Ringo.
5: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the board.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren.

0: instellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18, die met een opgedreven bromfiets reed, een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72.

0: Hier een bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij. Algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

De dag wil komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge groen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon. De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrele Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be. En je bent steeds mee.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen

0: Meester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand van 9 tot 10 uur 's morgens op Jong Brugse Radio 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we op vrijdag al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Zondag zal er dan eerst een regenzone doortrekken. Met mogelijk wat nattigheid erbij. Maar echt zeker is dat allemaal nog niet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geledebussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon. De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen. Maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: En met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard.
2: Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
3: Nieuws uit je regio.
4: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruisbrugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad, in Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 12:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen. De juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Dat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden, met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische gelede bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.

blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. Het is zondag is dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer, maar toch minder warm met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui, er trekt de storing door en die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

Hey, we moeten vooruit. We moeten wel degelijk vooruit. Geen tijd om te verpozen met deze heerlijke muziek van Ivan Gelini. Ook perfect op zijn plek in onze laatavondprogrammatie tussen 10 en middernacht. Zacht naar middernacht hier bij de Brugse Radio moet je wel een keer proberen. Hè? Ivan Gelini en Beverly Ann met dit sfeervolle nummer Onze Brugse Kappen deze week. Maar we moeten snel verder in deze vrijdagse VBR ontbijtshow. De allerlaatste vrijdag van deze maand mei uiteraard. Wij gaan naar het 8 uur journaal.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die bij ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk? En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruisbrugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad. In Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruinestraat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario, waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.
4: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daarop volgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren.

0: ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
2: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
3: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
2: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
3: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
2: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Jong-Brugse Radio 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
3: Ik droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
2: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die bij ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.

Udo en zijn fantastische nieuwe single Yamina. Je kent het verhaal, hè? Nog een keer in onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En die is alweer bijna voorbij gevlogen. Hè? 1 vingerknip en we zijn alweer 9 uur. We gaan naar die laatste rechte lijn richting 9 uur. Je weet hoe we die stevast inzetten, hè? In onze VBRO ontbijtshow. Met het ochtendweerpraatje van en met Geert Nasens. Die blikt uiteraard terug naar, naar wat komen gaat. Ook na deze laatste werkdag, naar de dagen van het weekend die we voor ons hebben.

blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. Tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer, maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door en die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

0: En dat was Ella Luna nog een keer als regioartiest helemaal op het eind van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Zometeen 3 uur lang, dat zal de warmte zijn die begint te spelen, denk ik. Zometeen 3 uur lang muziek bij Stay werkt de vrijdagse portie arbeidsvitamine tot aan het eerste middagnieuws. Ik ben Frederik Thomas, ik wens je een fijne vrijdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: recente index, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 actually in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidde het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
3: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zou even vet.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de brand.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: VBRO 2. De Brugse Radio.

Ik ben Frederik Thomas. In Kookerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruis, Brugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad, in Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Nieuws uit je regio.
4: Bij een verkeersongeval in Adenkerke zijn gisteren namiddag 4 gewonden gevallen. 3 van hen raakten zwaar gewond. De auto met Franse nummerplaten die op de E40 in de richting van Frankrijk reed een week af, botste tegen de vangrails, verloor een wiel en ging daarna over de kop. Het voertuig kwam ondersteboven op het linkerrijvak tot stilstand. Gisteren namiddag was er aan de Gentpoort in Assebroekebrug een gaslek ontstaan in de generaal Le Manlaan. Een aannemer sloeg er met een kraan een lek in de leiding. Er werd een perimeter ingesteld. Na 20 minuten kon het lek gedicht worden. En inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne krijgen de raad om mobiele trekkers in hun auto's te installeren. Sinds vorig jaar in september zijn er in de politiezone Spoorkin al 8 voertuigen gestolen. De laatste nog begin deze week. Vaak gaat het om luxe merken. De boeven dringen de woning binnen en gaan brutaal te werk.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij
7: Algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
6: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
6: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maxima ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten.

Heb je dat al gehoord? Heb je dat al gehoord van die rechter dan? Die rechter moet het woord tegen aan de kletten hunnen weinen. En de gebeurten van Zermijn de Wepperen. Je weet wat Zermijn die het trottoir doet. Ze is onderontwikkeld. Haar vader was Sandarm. In de tijd hadden de Sandarms nog strepen aan. Een Sandarm met 3 strepen, dat was één die kostte lezen en schrijven. Als je maar 2 strepen had, kost je ofwel lezen of 2 schrijven. En als je maar 1 streep had, had je moed bij de Sandarms die kostte lezen en schrijven. Over die rechter, over die zugende P gesproken daar, hè. Die mens in nooit doet. Nooit doet. En op een avond, je kreeg toch wel de drill in zijn kadaster, zeker? Hij is weg. Café uit, café in. En de mens is dan niet gewend is. Wat er aan de onder, hè? Hoe dat gewend zit met zand aan hier, hè? Maar café uit, café in, café uit, café in. En uiteindelijk is je een striptiazenkot gevallen, hè? Je weet wel wat ze dan balansen van het vlees doen, hè? Dan vallen, hè. Dan binnen. In 10 minuten had je koekentien op z'n oor en een flas sapai op de tafel, hè. In achterkant is het gebeurd, hè. Een kwalle een puf. En al wat dat erin zat, was eruit, hè. Zijn ze er hem direct in een taxi gestoken en rust gedaan. En weet je wat dat je zei tegen zijn vrouwen voor hem wetten was, hè? Dat dat van hem niet was. Dat dat van een dronkoord was. En dat je wist wie dat was. En dat je het nog te weken moest tevoren komen. En dat je hem 3 frank boete meer ging even omdat je dat doornaadde. Zanderdags nog de 6 vrouwen tegen hem. Zeg die dronkoord die je de volgespogen heeft. Dat je 3 frank boete meer ging even. Heb hem maar 5 frank boete meer, hè. Want je deed een broek gedaan ook.

Müzik Beşler var gitti.

verkopen spekken voor aan te lekken. En al die jamme spekken lek moet er weer smekken. Kaas hun vast heten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ook stikkeletten hek ik te kopen. Ken er met zee, met zeur en zoede, met siroop. En ken kalisiedrup en fine muzenstrumpen.

als getanden. Soutiens en in corsets, ze doen in schoen en kussen, tapieten of in wien. Maar ik zie zo gelukkig dat een spekkenbakker zin verkopen spekken, verrante lekken. En al die jonge spekkelek moet er weer smekken. Kens hun was heten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en geen karamellen. Ook cicletten en kijk te kopen. Ken er messen, messeur en zoet en messen roepen. En ken kalisiedrup en fine muzestroom. En van die lekstokken.

kaas, hun was hete en lange bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ken ook cycletten en kijk te kopen. Ken er met zee, met zeur en zoet en met siroop. En ken kalisiedrup en fine muzestroop.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De centenindex, die de Kamer van Acht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 I think in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Nog op deze vrijdag, Ivan Gilini en Beverly Ann met de regelmaat van een klok doorheen onze programma's. De Brugse Keppen met name van deze week 22. En dat betekent dat ze helemaal in het zonnetje staan bij ons. Je leest er alles over die gloednieuwe productie van Bruggeling Ivan Gilini en de Liverpoolse zangeres Beverly Ann. www.brugseradio.be

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Es gewoon merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
7: De Brugse Radio.

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht. Stop deze cententax. Daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 actually in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.

voor je bek. Aanzien moppen tollen, maar dan noem gedachte sek. Werk het tupje zemels, mak je toch niet kwoord.

Ja, de duivenmelkers onder ons, die zullen het graag horen, hè. Een hart onder de riem voor hen, ook al is vrouwlief soms niet helemaal opgezet met die toch wel vooral dure hobby, hè. Het duivenspel, speel met de duvetjes en Benny Scott in de staart van onze vrijdagvoormiddag samen. Ja, die vrijdagvoormiddag, die zit er zo goed als op. Die is weer voorbijgevlogen. We lonken naar de middag, naar het allereerste middagnieuws van deze vrijdag. En straks natuurlijk de VBRO Radioclub, waarin Rudy Mijns weer belt. Helemaal op het eind van zijn programma dan met Nonkel Erik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477 164 802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.com.

0: Wat zijn we vandaag op onze sokken binnengekomen? Zo kan je het wel omschrijven. Nou ja, blote voeten zouden misschien nog beter passen. Robin Beck en First Time.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, het weekend wordt een beetje onweerachtig. Dat is uiteraard bijna normaal, zeker na die hoge temperaturen. En dan volgende week blijft het redelijk mooi weer, hoor ik van onze weerman. En wordt het toch een graad of 5 minder. En daar zal niemand kwaad om zijn, denk ik. Goedemiddag, welkom. Het is vrijdag. We zijn vandaag ondertussen al bijna aan het einde van de maand, 29 mei. En we maken uiteraard dit programma tot 1 uur. En we doen dat samen met Erik Vlenders straks. Want die komt vertellen over een hit van Perrit uit de jaren 70... die hij opnam een aantal jaren geleden. Het liedje Borokito. En niet te vergeten, onkel Erik is er ook bij.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: De zomerse platen zijn er weer, ook internationaal, met Alexandra Stan was dit en Mr. Saxo Beat. Heel erg leuk als u mij vraagt.
1: Goh, maak je niet druk. Kent u die uitdrukking? Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Nou, wat fijn, hè? Ik wens u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekje van nook. Dank u wel voor uw aandacht.
2: De Radioclub met Rudy Meijs.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
8: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
8: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
9: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Michael. Sammy Moore. Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen, brede opklaringen, maar ook wel een aantal wolken. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de dag toch een regen- of onweersbui zou kunnen opduiken. Zeker niet overal. De kust maakt het minst kans daarop, maar je kunt het niet uitsluiten in deze onstabiele luchtsoort dat er toch hier of daar een bui opduikt. Eigenlijk onmogelijk te zeggen waar, maar als er eentje opduikt, kan het wel een felle zijn. Hoewel de grootste kans op buien voor de gebieden meer landinwaarts weggelegd is. In de loop van de middag zul je ook zien dat met een naar noordwest draaiende wind vanaf de kust geleidelijk minder warme lucht begint binnen te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Grote en kleine namen, Nederlandse en Vlaamse artiesten, ze komen allen aan bod als ze passeren bij VBRO. En vandaag is Erik Flanders aan de beurt. Hij komt vandaag een liedje voorstellen die hij opnam, een nummer die we nog kennen uit de jaren 70, Borokito. Erik?
2: Ja, dat klopt, Borokito. Een liedje uit 1971 van Perret.
1: Perret, destijds. Ja.
2: Het is een liedje dat eigenlijk al heel lang in mijn schuif lag. Eigenlijk al, om niet te zeggen van in mijn kindertijd, vind ik dat een heel leuk liedje. Want ik had het vinylplaatje destijds thuis. Mm-hmm. Ik vond het een heel leuk liedje. En ik had al jaren geleden gezegd tegen Mark van mijn platenfirma van ik wil dat echt eens graag opnemen.
1: Ja, ik wil dat ooit eens doen.
2: Ja, en ze hebben dat eigenlijk een klein beetje altijd zo een beetje opgeschoven. Zo.
1: Waarom?
2: Ja, precies. Niet echt wetende welke richting mee uit te gaan. Tot we nu toe waren aan het nieuwe album Zuiderse Tinten. Mm-hmm. Toen ik zei echt, jongens, ik wil echt Borokito gaan opnemen. Ja. Dat moet erbij komen.
1: Ik herinner me trouwens nog een tijd terug.
2: Dat vertelde
1: je. Mag je tegen niemand zeggen, maar ik ga Borokito opnemen.
2: Voilà. Dus dat zit al heel lang in mijn hoofd. Ik zei tegen Mark, het moet er nu op bij Zuiderse Tinten. Maar ik had wel gezegd ook, niet klak hetzelfde gaan nemen.
1: Nee.
2: Maak maar iets, tracht het in mijn genre te doen. Tracht het naar Erik Flanders toe te maken. En ze hebben dat heel zomers gemaakt. Heel salsa-achtig. Blijven. Ja. Ik ben er trouwens ook heel blij mee. Ja, heel vrolijk en dat het blij overkomt bij het publiek. Daar hebben we vooral naartoe gewerkt. En ik vind wel dat we daar in geslaagd zijn.
1: Ja.
2: Tijdens de opname van Borokito. Telkens al wanneer ik het hoor op de radio of het zie op televisie, dan word ik er zelf nog altijd heel blij van. En
1: is het een opener voor jouw show bijvoorbeeld, voor een optreden?
2: Nee, voorlopig niet. Nee.
1: Nee? Okay.
2: Tijdens de optredens, concerten die ik doe, niet. Ik steek het ergens wel vrij vooraan in het optreden. En ik doe het dan meestal nog eens een keertje als afsluiter, als bisnummer.
1: Mm-hmm.
2: Maar het zal er misschien wel van komen nog.

We zitten binnen Europa met een hoogdrukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Landinwaarts kunnen we naar 30 graden gaan. Aan de kust zal dat eerder rond een graad of 5 tot 6, 27 zijn. Maar daar in de loop van de dag toch wel geleidelijk aan een naar noordwest draaiende en wat afkoelende wind, waardoor er minder warme lucht begint binnen te lopen. Het weerbeeld, veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan en de regel is: hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust zit morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bui, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

0: Wellen Jerry D. Woods was dit op deze vrijdagmiddag met Lovers in Between, muziek uit 1978. En het is vrijdag. Zoals altijd hebben we ook vandaag weer connectie met Nonkel Erik. Die heb ik normaal gezien nu aan de telefoon.
1: Ja, een zeer goede middag iedereen. Hier is Nonkel Erik weer present zoals altijd op de afspraak op vrijdag, zeg.
2: Rita ook.
1: Ja, Rita, ik weet het. Hier zit er ook altijd als een rots in de brandingen.
2: Inderdaad.
1: Ja, Arita's vandaag kip aan het gereed. Hoe zeg kip met frietjes?
0: Daar zou ik zelf ook geen nee tegen zeggen. Kip met frietjes. Oeh la la. Zeg, en heb je voor de rest nog iets meegemaakt van de week?
1: Ja, wel eigenlijk niet zo spectaculair nieuws van de week. Al is het wel dat ik dik tegengekomen heb van de week. Ook het stadnieuw punt. Vicky de Bie.
0: Vicky de Bie. Wie mag dat zijn?
1: Vicky de Bie, 16 jaar gewerkt in de theater. Hé.
0: Ah ja, een actrice dus.
1: De DS was geen actrice. Hé. De DS acteerde meer in de coulissen. Meer bepaald in de wc's.
0: Ah, ze was een sanitaire actrice dus.
1: Ja, en ze zei dat ze eigenlijk bellen bij, dat ik op de radio hoorde. Dus ze ben niet verwonderd dat ik... voilà, zei ik. Ik heb nog mijn zus uitgesproken en ik geloof dat ze er al is. Wat ik illustrerend. Hallo, met ook leren, ik heb lijn 2, hè. Ja, Vicky, ja, ik hoor je, ja, je hoort, het is een vrije lachend woord, hè. Ze doet die alsof lachen, hè. Het is een vrolijk mens, weer. Ja, zeg, Vicky, wanneer zeg je toch je carrière begost in de dikke de wc's in de Schouwburg? Ja, dat is al lang geleden natuurlijk, zeg. En ja, zo ook, weet ik, bekende mensen had die in je wc geweest zijn. Maar zeg, de burgemeester kwam ook regelmatig. Maar zeg, hij piste er altijd neven, zeg je. Ja, dat is niet proper natuurlijk van hem, hè. En je hebt toch later dikke veranderingen van lucht voorgeschreven gekregen van de dokter. Ja, en je hebt toch in de vestiaire gewerkt. Ja, dat was natuurlijk heel wat anders, hè. Ja, je die is op blote roet liep hij ook, hè. Ja, dat was zeker wel spectaculair. Ja, ik zie dat ik een lachend hoor te wezen. Oh, Vicky toch. Ja. Maar hoor je te laat, want ze zegt zuster dat ze nog achter blik moet. Dat is blikwater voor de wc's natuurlijk, hè. Ja, het is goed, Vicky. Zeg, bedankt voor het te bellen. En we gaan zeker nog een keer langskomen naar je wc. Je weet hoor. Door. Het is een echte lachtoort. Ze zit de hele dag te lachen. Nee, dat mens. Ja, ze leeft zijn haren. Nee. Allee, ze hebben onder weer van deuren. Hè, want Rita gaat hier houden aan mijn oren trekken. Er kieken gegreed zijn en de fritten ook. En we mogen dat niet laten goed worden weer.
0: Ja, dat is goed, Nonkel Erik. Veel groeten aan Rita. En we hebben bijzonder genoten van het interessante gesprek met Vicky de Bie.
1: Ja, toedeloe. Tot volgende week weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
4: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
3: De Brugse burgemeester Dirk De Vaal blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
4: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
3: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
4: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
3: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Joen Brugse Radio, 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
4: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
3: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
5: De Brugse Radio.

In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.

We zitten binnen Europa met een hoogdrukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Landinwaarts kunnen we naar 30 graden gaan. Aan de kust zal dat eerder rond een graad of 5 tot 6, 27 zijn. Maar daar in de loop van de dag toch wel geleidelijk aan een naar noordwest draaiende en wat afkoelende wind, waardoor er minder warme lucht begint binnen te lopen. Het weerbeeld, veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan en de regel is: hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust zit morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bui, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
7: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
6: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
7: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
6: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
7: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
6: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Joen Brugse Radio, 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
7: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
6: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
8: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen, brede opklaringen, maar ook wel een aantal wolken. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de dag toch een regen- of onweersbui zou kunnen opduiken. Zeker niet overal. De kust maakt het minst kans daarop, maar je kunt het niet uitsluiten in deze onstabiele luchtsoort dat er toch hier of daar een bui opduikt. Eigenlijk onmogelijk te zeggen waar, maar als er eentje opduikt, kan het wel een felle zijn. Hoewel de grootste kans op buien voor de gebieden meer landinwaarts weggelegd is. In de loop van de middag zul je ook zien dat met een naar noordwest draaiende wind vanaf de kust geleidelijk minder warme lucht begint binnen te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In een autogarage in Kortrijk vatte gisteravond rond 8:30 een hybride wagen plots vuur. Waarom is niet duidelijk. Enkele werknemers die nog aanwezig waren in de werkplaats van de garage wisten op tijd te ontkomen. Door de enorme rook had de brandweer wat moeite om de exacte plek van het brandend voertuig te vinden. De garage liep veel rookschade op. In Sint-Iris-Balte bij Kokzijde heeft een wandelaar 6 gevlekte gladde haaien gevonden op het strand. Hetzelfde verhaal ook al gisteren in de pannen. De dieren van ongeveer 1 meter lang leven in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is toch wel vrij uitzonderlijk. Er is een vermoeden dat de haaien als bijvangst bij visserij teruggegooid werden door de vissers. Bij een verkeersongeval in Adenkerke zijn gisteren namiddag 4 gewonden gevallen. 3 van hen raakten zwaar gewond. De auto met Franse nummerplaten die op de E40 in de richting van Frankrijk reed week af botste tegen de vangrails, verloren wiel en ging daarna over de kop. Het voertuig kwam ondersteboven op het linkerrijvak tot stilstand. Gisteren namiddag was er aan de Gentpoort in Assebroekebrug een gaslek ontstaan in de Generaal Le Manlaan. Een aannemer sloeg er met een kraan een lek in de leiding. Er werd een perimeter ingesteld. Na 20 minuten kon het lek gedicht worden. En in Brugge mag brouwerij De Halve Maan blijven brouwen in de Brugse binnenstad. Er zijn wel voorwaarden aan de nieuwe vergunning. Men moet de geluidshinder beperken, zo mogen er geen luidruchtige tractoren ingezet worden voor het laden en lossen en moeten ook ramen van de brouwzaal en de bezoekersruimte gesloten blijven.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
3: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

heerlijk hè, voor tijdens de siesta met de tropische temperaturen van de afgelopen dagen. Zijn we dat al vlug gewend, dat uiltje knappen zo meteen na de middag en een beetje in de luwte die hitte weren. Ivan Ghilini was dat en Beverly Ann. Deze week tekenen ze voor onze Brugse keppen, dat weet je, de plaat die helemaal centraal staat hier bij de Brugse Radio Daystar, getiteld de nieuwste van Ivan Ghilini met de zang van Beverly Ann uit het verre Liverpool. Maar er moet nog een beetje gewerkt worden hè, voor het helemaal weekend is. Hier is Donna Summer.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Tommy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten. Hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen. Met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35.

30 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt één burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. Twee mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

De verwacht hier voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt. Met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs zijn 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craft-distilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De Limited Edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie-Stella Mari sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie-Stella Mari is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shana Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shana houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
5: De Brugse burgemeester Dirk De Vaal blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
6: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
5: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
6: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
5: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Jong Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
6: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
5: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten, hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De

De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.

We zitten binnen Europa met een hoogdrukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan. En de regel is, hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust zit morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bui, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs zijn 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8.000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe body care, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shana Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shana houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Volare. Michael.
5: We dansen samen tot de ochtend leeg.
0: Sammy Moore.
6: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten, hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteuren

Ingenieurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.

We zitten binnen Europa met een hoogdrukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan. En de regel is, hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bui, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs zijn 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8.000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens een advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadcentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Brugse Radio.

9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Godot die draagt de deuren, toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje leggen, je hoort rechts maar niet tot en. Van deze straatje zonder ende, dus tot en de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren, nee het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je hoort dat brugstje over en je vraagt het nog een keer. Van ons zich te expliceren, dan verstoor je niet te mij. Nou, wat moet je, meneer? Not moeder is, mij zal de mer. Ze vijf voor mij langs eens dan voor de soepen. Zij pas moeilijk, toujours recht de deuren, toe aan de première u links. Zij voelt le père of de parent van die snotteneuzen. Vat om me niet jou, hè, maar als je le père ziet, had kind zijn peren zien, savant schijven lavaboos in. Allee, feu continu. Vous arrivez aan een petit plinkstje. Laissez leggen dat plinkstje en aan van mars naar rechts en een petit rue zonder tut. Zonder ende, zonder fijn. Verstoor je het niet? Houd ook die drachte deuren toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot aan. Van deze straatje zonder ende, dus tot aan de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren. Nee, het is links. Daar zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je hot dat brugstje over.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: VBRO 2, de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

VPRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Euro presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Leven de deken van de vrouwtjes.
2: Ja, je doet dat, Fim.
1: Ze kan niet beter zien. Leven de deken van de vrouwtjes. Perten de haar zong.
2: Als Twinkje s'navonds thuis komt, krijgt hij van zijn vrouw een totje. En als die dan zijn halt mee hebt, dan zegt ze zelfs dat zotje. Maar opeens dat ze hem een pieper heeft, dat is een goeie zet. Dan is ze zie aan drie, en als je niet gedronken hebt, kom, kom

eerste jaar getrouwd, is het pieperen en smaken. Tweede jaar getrouwd, is het aan de wie getrekken. Derde jaar getrouwd, is het roepen en tamboren. Vierde jaar getrouwd,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aandacht.